nieuwe mouwen, de rollen van nieuwe. Dus je rijdt dan niet de volle nieuwe, als het allemaal nieuw is. Nou hier, mijn volle nieuwe. Meer holen, cabine op, de hoofd. As you come up onto Coupé Hall, and you look across, Aoe Valley, naar de Hoogwaardini. It's when you come up and ride the Coupé Hall, and you look across, you can see